0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open kon.

in één melodie. De tijd vergaat, muziek zal blijven. Wat noten maakt melancholie. Het is de adem van de dichter.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

vraag: hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

wat jij gaan zien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de staat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Selina. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: vooruit, ja daar gaan we.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er volgens nog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

En ik had zoiets, toepasselijker kan het niet. De zomer. Het wordt vandaag weer een graad of 31, dus dat is wel even lekker. Nou, tenminste, voor sommigen is dat te veel van het goede, maar het is ook eigenlijk nooit goed. Hè. We zijn Nederlanders, dan is het al gauw weer te warm, is het al gauw weer te koud, regent het niet, weet je wel, dat soort dingen. Maar goed, hey, je kan het maar samenstellen. Dit uur en het volgende uur met zomerse platen. Dus kom maar door met je verzoekje. Jouw zomerse plaat moet zon in zitten of zomer in. Dus doe dat maar gewoon even lekker.

0: Ach, volgens mij gaat het nog best wel goed met Freek, ondanks de ziekte. Las ik krijgers in de kranten. Suzanne en Freek, hoorde je, ken je dat gevoel? Ja, ken je ook het gevoel dat je in de file staat? Oeh, nou, het is op zondag. Nee, je zal denken van geen file, maar goed. Knoper Gorkum, Knoper Nevedingen. Ja, is gewoon dicht. Dicht wegens werkzaamheden. We hebben het allemaal wel meegemaakt, denk ik, al de afgelopen 3 weken. Maar er is er eentje, nou, die is lang aan het worden, hoor. Afrit de Bilt, knooppunt Lunetten. 22 minuten vertraging, over 3 kilometer stilstandverkeer. En de 3 rijstroken zijn dicht door een politieonderzoek. En dan in Nieuwegein, Knoper Nevedingen. Ook 3 minuten vertraging, 3 kilometer. Langzaam rijden tot stilstandverkeer. En, nou ja, goed. Utrecht Breda, we kennen het ook weer. Terug, ook dicht, die snelweg. En gewoon even omrijden.
1: Muziek bij de koffie, met Maurice.

Ik wil je helemaal. Monique Smit en ze heeft ook de nieuwe single Niet naar huis. Ze wil gewoon helemaal niet naar huis en ze wil je helemaal. De nieuwe single dus Niet naar huis heeft ze en vrijdag was ze hier nog in de studio. Leuk. Zo meteen Guido van der Graaf naar het goede doel. Hier is Vriendschap.

Wat klinkt de muziek toch weer anders als de zon schijnt, toch? Guido van der Graaf, ciao, ciao, doei, adios. Speciaal voor Dennis. Leuk erbij op staan. Dit is Bing of Hem. Dit is muziek bij de koffie. En koffie bij de muziek.

Ja, wat is het weer leuk om een keer te horen, toch? Uit de jaren 80, de Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More. En je kan nog meer je hart op doen, want wat gaat er namelijk gebeuren? Of het is inmiddels al aan de gang. Het is namelijk Dolly Dots The Musical. Ja, je kan er gewoon naartoe. Wel een redelijke prijskaart, maar het is wel leuk om dat mee te maken, denk ik. Al die hits van de Dolly Dots, en ze treden zelf niet op. Maar bijvoorbeeld Teuntje Post, Pip Lieke Lucas, Kiki Loonstra, Yara Brandt en Juliette van Leeuwen kruipen in de huid van de Dolly Dots. Leuk! Misschien dat ik er zelf ook naarheen ga. Ik vind het wel leuk, eigenlijk. Je hoort de hits van Love Me Just A Little Bit More, Radio, Do What Diddy. Allemaal grote hits. Hey, leuk dat we aan hem staan. Kevin mailde even naar de studio. We appten eigenlijk naar de studio via de app, want dat kan gewoon. Als je hem nog niet hebt, download hem even. Je kan dan namelijk even appen naar de studio en dan kan je gewoon die hele leuke platen vragen. Bijvoorbeeld, als je je even indenkt in Griekenland, je gaat er naartoe op vakantie, hè? In je hangmatje, op een stoeltje, biertje erbij, colaatje erbij en... dan moeten we natuurlijk deze hebben, hè? Komt-ie, hè? Luister. Heb je ingeleefd? Ja? Komt-ie.

Ja, dat heb je al gauw 's nachts ook, hè? Als je in je bed ligt zonder airco, dan is het heel heet in die slaapkamer. Een hele hete zomer. Rox van der Riel hoorde je daarvan, een Rutte van Barneveld. Een zwoele zomernachten. Dit is Big FM. Leuk dat je me aanstaat op de zondag terwijl je niks aan het doen bent. Of je bent onderweg. Nou ja, in dat geval file. Ga ik zo meteen met je meenemen. Waar de files staan, oké? Ja, mooi.

0: Dit is echt wel een ster hoor. Cordy Konings, ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Ze heeft namelijk 10 miljoen streams. Ongelooflijk. Ja, en dat voor een Nederlands artiest. Ja, wat voor een, hè. Hey, hier is Danny de Munk. Hier is Bloemetje.
1: Soms zijn

Frank van Gooyen en Suzanne Veldmeijer. En alles is veel leuker met jou. En daarvoor nog Danny de Munk en Bloemetje. Hey, hallo. Ik moet je zeggen, kom thuis met een bloemetje. Toch? Misschien moet je het ook wel een keertje doen. Hey, dit is Bingo FM. Goedemorgen. Even terug naar de jaren 80, misschien wel jaren 70 zelfs. Met Rob de Nijs. Lucinde.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan ook nog eventjes wat file. Leed op de zondag. Je zal het niet verwachten, maar oké, Breda, Utrecht. Gewoon compleet dicht door werkzaamheden Almere-Gorkum, Utrecht-Noord tussen knooppunt Lunetten. 23 minuten vertraging over 4 kilometer stilstandverkeer. De 3 rijstroken zijn dicht door opruimwerkzaamheden. Wegwerkzaamheden. Wat er vanochtend is gebeurd, ongeluk. Utrecht-Gorkum, Houten, knooppunt Everdingen. 6 minuten vertraging over 3 kilometer stilstandverkeer. En natuurlijk Utrecht-Breda. Ook dicht door werkzaamheden.
7: Bij de koffie met Maurice Franke.

Ja, nee, geef de nacht maar de schuld. Hey, welkom. Dit is Bingo FM. Op de zondag, leuk dat maar opstaan. Jouw plaat kan je aanvragen natuurlijk, hè. Die zonnige plaat waar zomer in zit, zon in zit, doe maar gewoon. Komen ze gewoon binnen. Ik heb zometeen die opzet voor je slapeloze nacht. Ja, dat heb je met het weer. Maar eerst deze, Zandvoort aan de Zee, de Pasadena Dream Band.

zou dan jaren maar een concert geven en dan 20.000 man komen erop af. Oftewel een uitverkocht concert. Vrijdagavond was dat zover, namelijk in het Zuiderpark in Den Haag. Daar traden dus op de Opposites, oftewel Willem en Big Two. En ja, joh.

0: de hits zoals deze. Slapeloze nachten. En hier ben je natuurlijk ook vanwege het mooie weer. Die eigenlijk te mooi is s'nachts, weet je wel. Ik heb zomaar de Sunstreams voor Antoinette. Naar deze van Danny Christians. En ik leef niet meer voor jou.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is.

zijn met z'n viertjes, komen uit Groesbeek en in 1990 hadden ze een wat bescheiden hitje met Waarheen jij ook gaat. De Sunstreams, speciaal voor Antoinette, want ze zei, Kevin draaide op zondag ook altijd hele mooie klassiekers. Nou, bij deze toch? Zometeen cheerio Justin de Wild voor Kevin, voor zijn moeder. Maar eerst Marco Borsato, Snelle en John Eubank. Hier is Lippenstift.

allemaal in de hakken. Ja, wat lekker toch? Eventjes gewoon even de polonaise door het huis heen. Met Justin de Wild, Cheerio en daarvoor nog Marco Borsato, Snelle en John Newbank en Lippenstift. Nou ja, afgelopen vrijdag was in de studio, volgens mij bij Menno als ik me niet vergis, daar was zij namelijk, Laura Heijgen. Als ik het eruit spreek. Maar ze is vandaag de bingo schijf. Laura Heijgen, als ik jou niet...

Jaap Reesema, Zij is voor mij. En daarvoor nog Laura Hegen en Als ik jou niet krijg. Dat is de bingo schijf van deze week. En als ik hoor je denken van, hé, ik ken het origineel ergens van, maar waar is dat van? Nou, luister. Is namelijk het origineel van Yvonne Elliman, If I Can't Have You. En Taylor Dane deed het ook in de jaren 90. Maar de bingo schijf is dus voor Laura Hegen. En als ik jou niet krijg. Dit is Bingo FM, goedemorgen. Leuk dat we aan hem staan. Je kan je verzoekplaatje aanvragen. Hè? Als er zomer in zit, zon in zit, ja, of weer, maakt niet uit. Doe het gewoon. Rijden wij ondertussen Hans de Boy en Thuis Ben. Als...

Ik gun hem zoveel meer credits, deze man. Jeffrey Hazen, Loco. Hij is trouwens ook de schrijver van Cheerio, hè, van Justin. Dan weet je dat ook weer. Hey, luister. Dit is Bingo FM met muziek bij de koffie. En Tino Martin op de radio. Zij weet het.

Mocht je net uit je bed stappen, nou, ik geloof het niet echt, maar mocht je nou net uit je bed stappen met een verkeerde been, dan word je vanzelf vrolijk. Van Numidia en Bella Perez, daar heb ik het over. El Mundo Bailando. Ik zat alweer bij de volgende track, want die is ook zo mooi namelijk. Is van Numidia, ik blijf geloven hier op Bingo FM.

0: nooit meer zien.
1: Ah, ik kreeg al berichtjes van waar blijft Django Wagner? Want die moet ook op de radio gewoon. Als de zomer komt, hoor je hier Django Wagner. Dus daarvoor nog de media en ik blijf geloven. Oké, okay. Zometeen nog Nick en Simon, André van Duin en Ferry de Lits en Jacques nu.

Ach ja, toen ze nog samen waren. Nick en Simon Rosanne hier op Bingo FM. Zometeen veel plezier met Henry van Woerts. Vanaf 12 uur is hij bij je. En dit is een van de laatste in de deur. André van Duin, als de zon schijnt. Hoe toepasselijk ook.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd. En op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

stapje naar rechts. Jullie dunge worden trouwens, net na 12 uur. Ziet er weer aan te komen. We gaan lekker weekend lunchen tot 2 uur. En ik heb mooie platen voor je klaarstaan. En dit is er eentje van. Dit is er van Henk Bernard.

Stef Rekkel en de klok die tikt maar door. Ja, dat blijft gewoon doorgaan, Stef. Zo gaat het nu eenmaal in het leven. We worden allemaal ouder en de tijd die vliegt voorbij. Het zou mooi zijn als de tijd voorbij fladdert, net als vlinders. Nou, dat komt goed uit. Nick en Simon, die zingen over vlinders bij Bingo.

Danny Vroger samen met Mickey van Wijk, Knipperlicht. Ja, je hebt van die relaties, dat is weer aan en dan is het weer uit en dan is het weer aan. En dan gaan ze het toch weer proberen. Ja, dat blijkt wel op een knipperlicht te lijken, ja.

0: een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit Volendam. We noemen het de Paling Sound. Het is er een van de cats. En wat het heet, Let's Dance. Nou, ik zou zeggen, laten we lekker dansen. Ga je mee?

Ja, als de bel het niet doet, we moeten kloppen wat dat betreft. Ja. Ja, en dan is er misschien nog iemand thuis ook die voor je open doet. Dat is ook wel lekker natuurlijk. Anders staat er maar voor die deur te kijken. Zondagmiddag, je vrienden van de radio. Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad.

feestje van Femke Hengerveld. Hoe toepasselijk. Wij zitten in de Hengerveldstraat in Utrecht en draaien daar de lekkerste platen voor jou. Doen we 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Lekker toch? Hier is Fleming en Hartwell en Zonder Jou. Ik maak

Daar ver van hier, Jorre Agda en de Munnik op zondag. Bij je vrienden van de radio. Wat ben je aan het doen op zondag? Ben je lekker bankhanger of zo? Of misschien dat je in de tuin bezig bent? Ja, wel goed insmeren en op het half uur even kantelen. Tot aan het nieuws, hier de show.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamed is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Ik vind het zo'n lekker ritme. Jure Gersper Roel trouwens. Louise, welkom terug bij het tweede gedeelte van Weekendlunch op de zondag. We gaan even serieus zijn. Nou ja, even serieus. We gaan leuke platen voor je draaien. En deze is van even serieus, laat ik het zo zeggen. Baila de Gasolina.
1: De Solera.

Ai, ai, ai, Joey Nicolai, Tinto de Verano, een ex-bingo-schijf hier op Bingo FM. We zijn bezig met de weekendlunch, de zondaguitvoering.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, we gaan terug naar 1973. Origineel is het een Duitse plaat. Ein Festival der Liebe van Jürgen Markus. Maar dit is de Nederlandse uitvoering van Alex. Festival van Liefde. Ja,

0: met Leslie Gale en Julie. Origineel uit 83. En dan is het gedaan door Daniel.
1: Hij loopt op straat, recht op zijn doel af. Hij ziet een vrouw, hij kust haar op de mond. Ze schrikt, ze zegt, jij moet gek zijn.

Glennis Grace en hoe? Ja, ik zou niet weten, Glennis, hoe. Ja, het lekkere plaat. Je hebt het lekker gezongen in ieder geval. Maar hoe dat verder in elkaar zit, ik zou het echt niet weten. Dus straks gaan we nog even de gebroeders Co draaien. Want die vragen om je foto. Van schatje, mag ik je foto? Ja, als je natuurrampen spaart, dan kun je mijn foto ook nog wel krijgen. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Je luistert naar Bingo FM. We zijn bezig met het lunchpakket en lekker aan het lunchen. En een beetje bewegen natuurlijk, want dat is goed voor lijf en leden. En je moet in beweging blijven, dat is altijd goed.

Schatje, mag ik je foto? Werd gevraagd door de gebroeders Ko. Wil je een zwart-wit foto of wil je echt een kleur hebben? En moet je er ook nog een fotolijstje bij hebben? Of doe je hem zo op je zak steken? Dat kan natuurlijk ook. Ja, oh, lekker hoor, de zondagmiddag.

Cross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bauer. Met het nummer Zij hoort bij mij. Nou, dat vechten jullie lekker maar zelf uit. Maar als je me rustig aan doet, dan breekt het lijntje niet. Roxanne Hazes op de draaitafel. Tranen in de giftshop. Ik zit

Wolter Kroes, Route du Soleil. Nou, er zijn heel wat mensen die weer naar de vakantiebestemming gaan natuurlijk. Dus die zullen zeker via die Route du Soleil gaan. Voor mij tijd om afscheid voor je te nemen. Straks veel plezier met John Schaap. En die heb je mooie platen staan. Ik heb stiekem zitten kijken, maar dat is wel mooi. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Ga ik weer mooie platen voor je draaien. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En tot morgen. Bye bye.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Schaapsweekend met John Schaap.

En daarom heb ik natuurlijk weer een leuke playlist voor je gemaakt met gezellige Nederlandse hits. Het is jouw weekend. Dit was Yves Gerritsen, Zin in jou. Wat een heerlijke zondag. Recht uit het hart, Bingo FM. Nog maar net winnen hang ik de slingers op. Met leuke muziek, Wesley Bronkhorst, alles

sleur. En soms is sleur lekker. Claudia de Breij maakte daar ooit een heel goed liedje over. Hè? Zin in sleur met jou. Ik ga het straks draaien voor je. Dit waren Tino, Martin en Anouk voor.

de racefiets naar een winkelcentrum Overvecht. En ik heb hem helemaal grijs gedraaid. Hits staan erop als Gijzelaar, Vriendschap, Hou van mij. En natuurlijk ook België. Is er leven op Pluto? Kunnen we dansen op de maan? We weten het niet. We kunnen wel dansen op dit liedje van Imca Marina.

Bam draait de kant voor je. En dit waren Monique Smit en Jari Hellegers. Ben je verliefd? Uit onze schatkamer heb ik een liedje van Paul de Leeuw en Rutje Kot voor je gehaald. En ik poets het vanmiddag graag even met je op. Mijn blik dwaalt.

klein. Met heel veel gevoel gezongen voor zijn dochter Giada Borsato. Dit was Marco met een van de mooiste liedjes van het album Wit Licht Dochters. En ik draaide Jeffrey Kuipers voor je met een veel te lange nacht. Op Bingo FM hoor je liedjes uit de schatkamer die je

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaapsweekend met John Schaap.

Met Samen Mucho is een van de grote hits van Danny Christian. In 2010 maakte hij deze nieuwe versie ervan. Ja, die heb ik tijdens mijn weekend weer even uit het archief gehaald.

vrijdag vrijgekomen. Robert zat in de gevangenis. En ik kwam in de schatkamer een gedroogde bloem tegen. Ja, nou, leuk dat je er toch nog om lacht, Robert. En die gedroogde bloem, dat was een van de vinylsingles van de band Bloem. Ik wil alleen bij jou zijn, was net als, omdat, en even aan mijn moeder vragen, een groot succes voor het beentje. En dit is Bonnie Sinclair met een oud succes van Dusty Springfield, Nederlandstalig gezongen.

0: Het kan best zo zijn dat je vraagtekens boven je hoofd kreeg toen ik de naam Dusty Springfield noemde in het intro van dit liedje. Ik hoop dat jij... Dusty maakte het origineel hiervan. I close my eyes and I count to ten. Bonnie St. Clair maakte daarvan Het lijkt of ik droom. Gezelligheid op bingo.
1: Schaapsweekend met John.

Danny Coy met even naar je toegankelijke singles waarmee ze een grote hit scoorden in de jaren 80. Later kwam Ma Ja uit, ook een succes, maar ja, dat heeft Visite niet overtroffen. Voor de mensen die zich afvragen waar Danny Coy is gebleven, ze is inmiddels 76 jaar en heeft haar muzikale carrière beëindigd en is geëmigreerd naar Israël. Ze heeft begin dit jaar afscheid genomen van het Nederlandse publiek. Ze is vertrokken vanwege de verslechterde gezondheid van haar man en de toegenomen spanningen in Nederland. Antisemitisme. Ze voelde zich hier niet meer veilig. Danny Coy, we hebben mooie herinneringen aan.

Om te voorkomen dat hun carrière ten onder gaat, hebben ze een leuk liedje gemaakt. Titanic en feestzalen gaan daar helemaal op los. Ja, dat deden veel mensen al in 1999, toen zij een nieuwe uitvoering maakten van de Roberto Giacchetti hits. Je weet wel, I Saved the Day. Ze namen dit op als Move It en stonden daarmee in alle hitlijsten. Dit was de nieuwe single als Helemaal Hollands, Titanic.

Heerlijke Spaanse gitaartjes in deze Julio medley. Frans Bauer, Guus Meeuwis en Marco Borsato, die ik al eerder draaide in dit programma, kwam vandaag voorbij samen met Guus in Schouder aan Schouder. Morgenochtend om 10 uur ben ik graag weer te horen op Bingo FM. Ik sluit vandaag af met een moment van John. Hier is René Schuurmans. Door de stad.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

herkenbaar. Ja, Taylor Dane bracht het uit, If I Can't Have You. En dit was de bingo schijf van afgelopen week. De nieuwe plaat van Laura Heijgen. Om de 3 uur komt hij voorbij. En als ik jou niet krijg...

vlogen als vogels. Dit is jouw weekend. Partytime, Peter Beense en het oudje van de Sunstreams. Recht uit het hart. Hou me niet om mij. Bingo.

ben belt, denk aan mij. Want mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voorbij.

Roxy Dekker. Superstar. En deze superstar die gaat na dit weekend 4 weken op summer break. Dan hoor je op dit tijdstip in het weekend Gert-Jan Kleijer. Hij gaat het overnemen.

in Nederland. En ja, ik ga vanaf volgende week ga ik naar Portugal, Zuid-Portugal. Met een autootje, dus nog een stukje rijden ook. En weer terug. En dan dikke 2 weken daar. Dus even stoom afblazen. Wat een druk jaar hoor. Het eerste half jaar, zeg maar. De muziek uit Utrecht is dit. Toos en Cor. En ik mis mijn slippie.

0: 7 minuten voor de klok van 5 alweer. Ik moet echt op de verjaardagskalender kijken. Het is vandaag 12 juli en vandaag is 65 geworden. Stef Vos. Ja, acteur, bekende zanger. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Is dit nu later? Gek zijn is gezond. Piratenclassic kunnen we iets van Eddie Wally draaien, want het is zijn geboortedag. Hij had vandaag 94 moeten worden. In 2016 is hij overleden. Muzikaal dagje, want Liz Mitchell is ook jarig. 74 jaar en zij was de leadzangeres van Boney M. Oh, oh, oh. Snel door, want ik wil even Stef Vos draaien. En Boney M. Grootste hit van Boney M. Rivers of Babylon komt er zo direct aan voor het NOS Wereldnieuws van 5. En dit is Stef Vos. Papa vind ik niet mooi, maar deze wel. Gek zijn is gezond.
1: Hij loopt op straat. Recht op zijn doel af. Hij ziet een vrouw, hij kust haar op de mond. Ze schrikt, ze zegt, jij moet gek zijn.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Aperitief met Campbell de Bruin.

lekkere, vrolijke albumtrack van Frans-Duits hoorde je. En het hoeft toch echt niet zonder jou. We gaan Samantha Steenwijk draaien en een oudje van Stella Bos. In de nacht ben jij gekomen. MUZIEK.

0: Esther, misschien wel de beste zangeres van Nederland. Met ja, niet zo'n prettige attitude. Als je mij vraagt. Maar wel een fantastische stem. Glennis Grace en Ondanks Alles.
1: Had ik je al gezegd dat ik je onwaarschijnlijk lief heb?

Frans Bauer en Siedeke. Romantisch duo. Liefdesduo. Huh? Zou het echt zo zijn? Nee, natuurlijk niet. Hij is trouw aan zijn Maris. Die lag op jouw gezicht, hoorde je. En dit is Erik Meesie. Zonder jou ben ik aan het voorbereiden, want over een kwartiertje is het tijd voor de piraat.

En voor de liefhebbers van muziek van André Pronk, zijn daar liefhebbers voor. Nou, daar komt in ieder geval een plaatje van hem aan. Het zijn een soort bed van kinderliedjes, maar dan met een knipoogje. Kaatje ging eens water halen. En dit is de zingende vrachtwagenchauffeur met zijn gitaar en zijn liedjes. Henk Wijngaard, Beun de Beunhaas.

Ja, leuke gast. Nou, hij doet in ieder geval erg zijn best. Ik heb hem wel eens benaderd voor een interview, telefonisch interview. En dan krijg je echt elke nieuwe single opgestuurd. Want die wil hij weer... ja, die wil weer de playlist op, zeg maar. Hè. Die wil hij weer airplay. Nou goed. André Pronk, je kent hem wel van... ja, zijn deelnames aan... wat was dat, Popstars? Of ja, dat soort programma's hè, destijds. Even wat disco beat van Mark de Kriet, de Andy Shuffle.

0: Piratenclassic. En het is vandaag de geboortedag van Eddie Wally. 2016 is deze Belgische zanger overleden. Had 94 moeten worden. Zijn grote hit jaren 60 is natuurlijk Sherry. Had ik kunnen draaien als Piratenclassic.
1: Dit is een Kendall de Bruin Piratenclassic. Piratenclassic.
0: Maar je hoort het al. Die draai ik op dit moment niet. Want deze is minder oud. Uit 2000. Shanghai Amai Amai.

gereisd met een hete luchtballon. Vloog boven Bagdad en Libanon. Zag acrobaten met vuur in Bahrein. En mensen dansen op het Rode Plein.

zitten op de grote zee. Van Casablanca tot Saint-Tropez. Zag kannibalen dansen bij een vuur. Mijn leven is een heel groot avontuur. Maar

te betalen. En zo komen we al bijna aan bij de zondagavond. Een verzoekplaatje aanvragen bij Geert dat kan. Geert apenstaartje bingofm.nl. Gebruik de Bingo FM app. Dan staat hij alvast klaar en kan hij straks na 8 hem gelijk voor jullie afdraaien. Straks na 6 hoor je Fred Siebelink en ik ben nog een minuutje of 9 bij je. Dit is druk.

Er is ook zo'n vergeten plaatje van Gerrit Golf en de buurvrouw. Hey, ik ga er een aantal weken tussenuit. En een weekje of vijf ben ik er weer. Vier weekenden. Gert-Jan Kleijer is er dan. En tot dan, een mooie zomer. En ik wens je meteen heel veel plezier met Fred Siebelink en later op Geert de Groot. Maak er een mooie zondagavond van. Ik sluit af met deze klassieker van Willy en Wilke Alberti. Een pareltje uit de jaren 80. Niemand laat zijn eigen kind alleen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

gezellig. Gordon, kom eens dichterbij. Hoor hier bij Bingo FM. 12 juli 2026 en het is weer tijd voor Bingo de Avond. Fijn dat je erbij bent op deze zonnige zondag. En ik heb weer de mooiste liedje voor je uitgekozen. Vier bijzondere liedjes heb ik ook weer. En het gaat deze keer over vakantie. Want ik ga namelijk een maand weg. Dat is lang geleden dat ik een maand ben weg geweest, joh. Dat is tenminste, als er niks tussen komt, echt een hele grote uitzondering. En jaren geleden dat ik een maand vakantie heb genomen. Daarom vier liedjes over vakantie. Hartstikke leuk in Bingo de Avond tot en met 8 uur. En daarna heb je natuurlijk weer de zondagavond gebeurtenis tot 11 uur vanavond hier bij je. Morgenochtend trouwens neemt onze eigen Lawrence de ochtendshow een maand lang over. Heerlijk, hè? Ik heb mooie muziek voor je uitgekozen. Of Wesley Bronkhorst, beter wordt het niet. Ik heb Dansvloer, Dilemma, Roland Belen en Ferry de Lits en Shaq. Marco en Monaco. Ik begin bij Beter Wordt Het Niet, vakantie uitzending.

Ja, laat de zomer maar komen. Ik ben een maand pleiten na deze uitzending. En de zomer die is volop in de gang. Lekker hoor. Houden we van. Met vakanties ben ik altijd of vroeger naar de camping geweest. Dat was een tenthuis. Dus dat was meer een klemping. Dat was echt geen tentje. Nee, een tenthuis was echt een ding wat bijna verdwenen is. Je had ze nog een bakken, maar je had ze nog in Katwijk aan de Zee. Misschien dat er bakken toch wel een paar van die huisjes staan. Maar in Katwijk aan de Zee is dat bijna niet meer. Maar ik heb daar jarenlang prettig vakantie gevierd. En ik ben ook veel in het buitenland geweest. En dan boekte ik altijd gewoon een reisje, een campingvlucht. Pakte ik een auto en ging met mijn vriendin Marielle alle kanten op. En alle hoeken en gaten van een eiland waar ik vaak naartoe ging. Kreta bijvoorbeeld. En dan reden we overal naartoe waar het ons beviel. Dan sliepen we ergens. Zo heb je ook vakantie. Heel veel mensen die gaan ook gewoon naar resorts. Het maakt niet uit hoe je vakantie viert. Als je maar naar je zin hebt. Hè. Sommige mensen gaan een week lang op een stoel zitten. In een plek waarvan ze eigenlijk niet weten waar ze zijn. Dat is ook allemaal mogelijk. Tineke Schout heeft vakantie ook bezongen. Als iets wat nou bijna verplicht is. En soms voor ook mensen ook een last. Dat kan. Tineke Schout zingt vakantie is niet alles. Het eerste liedje over de vakantie in Bingo in de Aan.

0: je slaapt toevallig. Ik kan me net gedenken.
1: Geniet van je avond.
2: Bingo in de avond met Fred.

Hij was nog in de studio, hè? Een anderhalve week geleden. Leuk, Dien Sonders, meisje van de reis. Hier is Nelis Leemans, ze mogen alles van me krijgen. Oh.

Dan noem je iemand. Maxine en Waanzin horen hier bij Bingo FM. Zo, even wat rust in de uitzending op deze zondagavond. Ja, ach, er was een parodie van André van Duin. We zullen doorgaan met een waterkraan. Maar dit was het eigenlijke liedje van Ramzi Shaffi. Hij wist dat gedragen te zingen. En ja, van Duin had daar een parodie op. Dat was hartstikke leuk. Daarna Roxy Dekker, Go Best Friend. En daarna een Zoe Levi en Snelle en Ik Zing. Eerst de grote Ramzi Shaffi.

Een van de grootste hits van het vorige jaar. Zo jullie waren stiekem. Jaren hebben ze aan hun carrière gewerkt. En één keer scoort Zoe Levi een grote hit met Snelle. En dat is toch hartstikke leuk. Ik zing. Nou, ik zing en ik fluit een beetje, want ik ga bijna op vakantie. Ik heb zo nog een heel mooi liedje van André Hazes over vakantie. En ze in het volgende uur ook nog twee nummers. Eerst Chris Cross Amsterdam en Nielsen, Ik sta jou beter. Robin van Herwijnen, Toetsenbordheld. En Robert van Hemert, die heeft een zandloopster.

0: kom jij vandaan?
1: Ja, geen idee. Robert van Ebert en Zandloopster hier bij Bingo Fem. Ook een hele grote hit. Ook een zomerritje. Leuk. Dat is toch lang geleden, hoor. Dat er 3 of 4 zomerhits tegelijkertijd enorme knijters waren. En dat is een uitzondering. En heel erg grappig en leuk. Mensen, ik heb de grote Hazes klaarstaan voor je met de vakantie van de eeuw. Hij was van de week jarig geweest. 75 had hij geworden. Onvoorstelbaar als je erover nadenkt, hè. En hoe had hij er dan bijgelopen? Ik heb geen idee. Ik kan me er eigenlijk helemaal niks meer voorstellen. Hier is hij met de tweede vakantie special nummers van deze aflevering. Het tweede liedje wat ik draai over vakantie. André Hazes en de vakantie van de eeuw. Een nummer.

druk mee bezig met dit singeltje. Wesley Klein uit Leien. Nou ben ik aan de beurt. Ik ben aan de beurt voor vakantie, dus zo nog een uurtje. En dan ga ik even mijn biezen pakken. Ik heb Fetty met C'est la vie. En ik heb eerst Bram van de Ven met Als we gaan. Ik ben zo weer bij je terug. Tot zo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties zoals het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Wagner en het Rozenberg Trio en mijn lieve schat helemaal uit het begin van zijn carrière. Fijn dat je erbij bent bij het tweede uur van Bingo in de avond. De vakantieversie, want ik ga wel een maand op vakantie. Nou, dat is heel lang geleden dat ik een maand ben verdwenen van deze zender. Leuk, hè? En fijn. En misschien dat je bij jezelf denkt, hé, dat zou ook nog wel eens kunnen. Aan de andere kant denk ik bij mezelf, hé, want ik heb heel lang geen vakantie meer gehad. Eigenlijk aansluitend een paar weken. Heb ik echt zin in en daarom heb ik vakantieplaatjes uitgekozen. Ik heb er al twee achter de rug. Zo een vakantieplaatje van een grand dame die op dit moment zelfs een nieuwe single uit heeft. Eerst pas al redelijker met Badkamerkraan. Yves Berendsen, misschien is het tijd, nieuwe single. En ik begin met Goldband, Noodgeval.

Pascal Redeker en badkamerkraan horen hier bij Bingo FM. En de badkamer die is weer veel gebruikt de afgelopen dagen om even een tikje af te koelen. Om even op te frissen natuurlijk. Imke Marine die is met een nieuwe single op dit moment bezig. Ik ben nog lang niet klaar. Nou, Imke Marine heeft heel veel liedjes gemaakt. Van Duits tot en met Nederlandstalig tot en met Engels. Ze heeft alles een beetje opgenomen. En een heleboel meegemaakt in haar leven. Vorige week was er nog de ceremonie mee. Met het huwelijk van John Schaap. En ze heeft heel veel liedjes gemaakt over vakantie vieren. Viva in Spanje, dat was allemaal het idee om in Spanje lekker een vakantie te nemen. Nou, het is nou bloedje heet. Ik zag allemaal reportages de afgelopen dagen over mensen die daar zijn. Die lopen met ventilatoren in hun nek in grote attracties en zeggen, nou weet je wat, dan gaan we overdag nog een paar uur slapen, omdat het boven de 40 graden is. Aan de andere kant, de hitte is daar anders dan in Nederland. Imke Marine heeft dit liedje ooit opgenomen. En ik dacht bij mezelf, nou, het is nog lang niet zo ver. Maar het is wel een nummer wat echt bij vakantie hoort. Vakantie voorbij. Imke Marine.

ze kunnen wel wat met frisdrankjes in Spanje. En ook met eten trouwens. Hoor. Tento de Vrano, Joey Nicolai. En ik heb zo maar één keer zin in tapas als ik dit zo hoor. Tento de Vrano. We gaan dan Francie Bouwer zo horen. Verloren. Hij zit in een midlife crisis volgens zijn eigen vriendin. Mariska die heeft het onlangs gezegd op Facebook. Nou, dat kan gebeuren. Eerst heb ik Bluff, dichterbij dan ooit. En daarna trouwens over een man die al lang uit zijn midlife crisis is. Die is een beetje aan het kijken van wat ga ik nog doen eventueel. Paul de Leeuw, dit was een heel groot doorbraaknummer van hem. Want het was eigenlijk een parodie op het Songfestival. Zoals dat altijd ging vroeger. En eigenlijk wilde hij die dolgraag meedoen. Dat heeft hij dan ook jaren geprobeerd. Paul de Leeuw, vlieg met me mee. Eerst Frans Bauer en Verloren. Maar ik begin met Bluff, dichterbij dan ooit.

0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog!

echt een enorme hit had hij hiermee. Paul de Leeuw en Vlieg met me mee. Het was eigenlijk een parodie op het Songfestival. Maar stiekem was het ook een sollicitatie. Want later heeft hij nog meegedaan met Willeke Alberti. En dat is niet een heel groot succes geworden. Waar is de zon? Weet je dat nog? Nou ja. De zon die heb je genoeg gehad. En die is er nog. En dat is lekker zo in deze periode van de zomer. Ik heb drie liedjes voor je. Voor het vierde en laatste liedje over de zomer. En de vakantie. Want dan ga ik met vakantie. Ik heb eerst Gerard Joling, hou je morgen nog steeds van mij. Mensen Kortland, Sukkel in Amsterdam. En Rutger van Barneveld, zwoele zomernacht.

Rutger van Barneveld die in alle staten is. Want hij heeft met z'n volle zomernacht een knijter van hier te pakken. En de slimste van het hele stel die ooit in die soap meededen. Waar ook Martin van Doren nog een tijdje in zat. Weet je dat toch? Maar goed. En daarvoor Menso Kortland en Sukkel in Amsterdam. Mensen, ik ben bijna op vakantie. En toen dacht ik bij mezelf, ja, je hebt natuurlijk de klassieke Volare. Rijmesha en de Gitano Kings, die hebben daar een echte vakantieklassieker van gemaakt. Maar vierde laatste liedje over...

0: Ik knijp er een maandje tussenuit. Je kunt zo lekkere muziek horen bij onze eigen Geert de Groot. Ik spreek je over een maand en veel plezier morgen met Lawrence. Hoi hoi!
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De laatste noot met Geert de Groot.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: 1994, Marco Borsato. En waarom nou jij? Ja. Ik vind het toch wel iedere keer een heel mooi liedje als ik hem terug hoor. Ja. En we trapten af met Gino Graus met Ik ga naar de zon. Nou, ik weet wel wie naar de zon gaat. Volgens mij gaat Fred Siebelink naar de zon. Want Fred is aankomende 4 weken lekker wieberen, lekker vakantie vieren, Fred. En dat heb je verdiend, hoor. Ik wens je een mooie vakantie en tot over 4 weken maar weer, hè. Nou, ik heb nog even geen vakantie eind augustus pas. Dus ja, voor mij kom je voorlopig nog even niet af op de zondagavond. Dat is ook de bedoeling, toch? Ik vind het wel lekker als ik hier zit, hoor. Nou, het is nog 24 graden in Utrecht. Dus waarschijnlijk zit je nog lekker in de tuin. Een beetje uit te buiken van misschien wel een barbecue'tje. Ik weet het niet. Nou, ik heb geen barbecue aangeraakt dit weekend. Nee. Eigenlijk niet, nee. Maar dat komt wel goed. Vandaag zondag, 12 juli 2026. Dit is weer een nieuwe aflevering live. De laatste noten. Wat betekent dat als we live zijn, dat jij je muzikale wens kan insturen? Welke leuke plaat kan ik voor jou draaien? Nou, de e-mail staat open. geert@bingofm.nl. Als je denkt van, ach, ik heb best wel een leuke stem. Of ik wil hem inzingen, kan ook. 0909-321-2211. Doe je optie 2 en dan sluit je af met een hekje. Download die mooie app op je telefoontje of op je tablet. Die is ook heel mooi. En meer info ik heb niks gedronken. www.bingofm.nl www.bingofm.nl. En we zijn ook DAB Plus te beluisteren. Dus niet alleen via de Ether 107.7, maar ook via DAB Plus zijn we een lekker eindje te ontvangen. Nou, hebben we er weer zin in?
1: Ja! De laatste noot.

Karin en Alice Maywood. En Late at Night, niet alleen in Nederland hadden ze grote hits, maar verder buiten scoren ook allemaal klappertjes gemaakt. Oh ja, echt. Ja, nou, ze hebben één bak ellende gekregen onderling. En ze willen elkaar ook niet meer zien, geloof ik. Hè. Dus, of is het nou weer over? Ik weet het allemaal niet meer. Wel een leuke plaat van Maywood, Late at Night. Ik heb nog een e-mailtje gekregen via geert@bingofm.nl van Patricia. Ze zegt: hoi Geert, mijn man is vandaag 50 geworden en we zitten nog met z'n allen in de tuin. En we waren eigenlijk al klaar met barbecue, maar mijn man zei: ja, ik ben toch 50 en ik heb eigenlijk toch wel weer trek, dus hij heeft hem weer aangestoken. Oké. En je man heet Jan, zie ik, hè? Nou ja, gefeliciteerd, 50 jaar, mooie leeftijd, man. Hey, nou, steek dat ding nog een keer aan, pleuren nog wat speklapjes of ik kan mij uitschelen wat. Lekker, man, even lekker roken dat ding. Hè. Dus nou, veel plezier en of ik iets van Jannes wil draaien. Nou, dat komt helemaal goed natuurlijk. Bij zijn Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Jannes komt er zo aan en Miranda. Die heeft ook een mailtje gestuurd of ik iets van Marianne Weber wil draaien. Nou, dat gaan we ook even doen natuurlijk. En er komen nog veel meer leuke plaatjes aan. Hou hem aan hier bij Bingo FM. Tot 11 uur zijn we live. Marianne Weber.

Speciaal voor Jan, die vandaag 50 jaar is geworden. Ja, van harte gefeliciteerd. En de barbecue staat weer aan, hoor. Dus ja, ik zie de rookwolk al voorbij komen hier in Utrecht, hè. Jannes, en verder met mijn leven, ja. Pierre Van Damme heeft toch een... niet Pierre Van Damme, Pierre De Hoog. Die heeft, ik ben allebei Pierre natuurlijk. En die heeft nog een appje gestuurd en die wil iets horen van de Grieks melodie. Nou, die gaan we zeker even voor je doen, Pierre. Dankjewel ook voor jouw... Ik zou wat zacht zullen. Ga ik zo meteen even doen. Ik heb mijn koptelefoon al zo hard staan dat één oor die is begint al aardig doof te worden. Dus over een aantal jaar zit ik wel met een gehoorapparaatje, denk ik. Maar goed. Eens even kijken, want Stefan van den Bergen die zegt... wij zitten dan lekker in de tuin te luisteren. Heel veel plezier, alvast een hele fijne vakantie. Voor mij duurt het nog even, hè. Dus eind augustus ben ik pas op vakantie. Dus dat gaat nog even een tijdje duren. En jullie willen een hele leuke plaat horen. Nou, die gaan we zo meteen ook zeker even draaien. Een Engelstalig liedje. En wel een lekker zomerliedje. Dus gaan we ook even doen voor jullie. Dus blijf lekker luisteren als je iets aangevraagd hebt. Ja. En mijn vakantie gaat natuurlijk weer... ja. Maar kan het ook anders heen gaan dan Griekenland natuurlijk. Maar dat duurt nog eventjes. Eerst er even hier lekker vertoeven. Want het is hier ook weer fantastisch weer. Hè? Als het mooi weer is, hoef je niet weg, zeg ik altijd. Hè? Maar... Pierre Van Damme, hier bij Bingo. En die Griekse melodie.

luistert gewoon naar Bingo FM, hoor. Maar zondagavond is een beetje een ratje toe, hè, qua muziek. En Stefan die wilde deze plaat graag horen, want ze zit nog lekker buiten. En Jokero. En dit is echt wel heel gigantisch een zomerrit geweest. Dat is wel heel lekker om eventjes te horen. Stefan, alsjeblieft, we gaan er nog eentje doen. Dan gaan we even mevrouwtje Bus bellen. En de telefoonlijn richting Via. Maar eerst toch een mooi liedje van Frank Vergooien. En dit is geweest, is geweest.

Tadaa! Nou, denken jullie van, nou komt ze. Ja, dat komt wel, maar ik moet nog even, ik vergeet helemaal te bellen. ja, dat is live radio, dat is wel mooi. Even, oh, hier

0: kijken of die overgaat. Of ik wel een goede nummer heb. Dat kan maar zo dat anders valt. Ik was even het nummer vergeten uit mijn hoofd. Ja, ik heb het helemaal in mijn hoofd zitten, maar ik was het helemaal kwijt. Maar ik heb weer gevonden. Dat is goed.
1: Ja! Hallo, Geertje.
0: Geertje?
1: Ja.
0: Ja, nou. Nou,
1: kleine Geertje.
0: Ja, kleine Geertje. Nou, zo klein is die ook weer niet, hoor.
1: Hoe is het?
0: Ja, goed hoor. En met jou?
1: Ik ben vandaag thuis gebleven de hele dag. Ik heb de was gedaan.
0: Oh, en had je grote was? Was je één keer in de week of iedere dag?
1: Nee, één keer in de week zat.
0: Eén keer in de week zat. Dus,
1: anders heb ik niet zoveel was.
0: Nee, dat is waar. Dat is ook genoeg, toch? Je moet wel genoeg kleding hebben. Anders loop je hier blootje natuurlijk. Dat kan ook niet.
1: Nou, dat kan met dit weer ook lekker zijn.
0: Oh, dat is... Ja, alles gewoon los, hè? Lekker, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar het is wel warm op bed, hoor.
0: Ja, het is wel warm op bed, ja. Ik ben een bevoorrecht mens. Ik heb een airco thuis, dus ik heb er geen last van. Maar ik heb sowieso niet zoveel last van dit, hoor.
1: Nou, ik heb een waaier.
0: Ja.
1: En hoe heet het? En die zet ik af en toe aan, maar nou was er veel wind. Dus hij wind zat met de deuren open,
0: ja,
1: even ramen
0: door,
1: open.
0: Even doortochten die handel, hè?
1: En mijn vriend had de voordeur opengezet.
0: Oké, okay, maar geen uitkijken dat er geen spinnen en muggen binnenkomen.
1: Nee, maar daar leg je zo'n water voor. Hè? Dus ik heb elke avond die muggen en hoor ik telkens.
0: Vreselijk, hè?
1: Nou, dan ben je aan het slaan en is hij nergens te vinden en even later komt hij weer.
0: Nee, nou, ik ga niks meer zeggen over muggen, want een aantal jaar geleden zei ik dat muggen niet zo nuttig waren. Dan kreeg ik gelijk een heel boos mailtje van iemand.
1: Oh ja.
0: Dat ze wel nuttig zijn. Dus ik ga er niks over zeggen.
1: Nee, dat hoef ik niet.
0: Ja, nee, maar ik zit hier ook in het korte broekje, hoor.
1: Nou, die jongen had ook zijn korte broek aan.
0: Wie?
1: Die jongen is vanmiddag aangekomen.
0: Oh, is hij vanmiddag aangekomen?
1: Ja.
0: Oké, okay, ja. Nou, ja,
1: want we zijn samen bij het bejaardenhuis eens eten.
0: Oké. En wat stond er op het menu?
1: Moet ik even kijken. Wat hadden we?
0: Wat? Oh, dat ben je alweer vergeten.
1: Castorplay.
0: Oh, lekker.
1: En een... even kijken. En boontjes.
0: Boontjes.
1: En aardappels.
0: En aardappels. Oké. En
1: appelmoes en een toetje pap.
0: Oh, ik wou het zeggen. Even nog een lekker toetje.
1: En drie van die dingen.
0: Die zijn ook lekker, die dingen, hè?
1: Ja, hoe heet het die?
0: Ja, weet ik niet.
1: Kiwis.
0: Oh, kiwis. Oh, dat is heel gezond, hè?
1: Nee, ik pot dat niet, hoor.
0: Nee, je moet ze wel afschillen, hoor. Niet die pel opeten.
1: Ja, maar dat ken ik niet. Ik zie bekend niks. Dus nee, hoe wil ik dat doen?
0: Ja, maar...
1: mijn vinger snijden.
0: Ja, je vingers ook nog, hè? Ja. Weet je waar ik afgelopen donderdag ben geweest?
1: Nou?
0: België.
1: Oh, bij Frank Boeiengroep.
0: Nee, dat is het goede doel.
1: Oh, het goede doel.
0: Ja, Kronenburg Park was van daar moeten zingen Nijmegen.
1: Oh, en heet het Heepie en Heepie was er ook.
0: Waar?
1: Bij jou net.
0: Heepie en Heepie?
1: Ja, op de radio.
0: Wat, weet ik niet.
1: Heepie en Heepie, hij toch?
0: Nee, joh. Heepie en Heepie, ik heb nog geen Heepie en Heepie gedraaid.
1: Nou, wie heb jij daar gedraaid?
0: Een Nederlands liedje?
1: Maywood, ja.
0: Maywood?
1: Ja.
0: Ja, Alice en Karin Maywood. Late at Night. Ja, dat is geen Heepie, ja. Dat is geen Heepie en Heepie.
1: Oh, ik dacht dat.
0: Nou, dat is wel een hele eer voor Heepie Neepie.
1: Ja.
0: Die zing ik, lig op mijn kussen stil te dromen.
1: Ja.
0: Wil je die horen?
1: Nou,
0: nee, toch,
1: Patrick, die zingt wat anders.
0: Maar ik ben in België geweest, maar op de teller is het zeg maar 150 kilometer. Maar alle snelwegen zijn dicht in Nederland. Dus ik moet helemaal omrijden, 185 kilometer.
1: Zo.
0: Ja, en terug was het helemaal één bakkelende. Het was een beetje in de spits ook. Ik heb echt 2,5 uur over gedaan voordat ik weer terug was. Ja, dat is echt niet normaal. Oh.
1: En Mieke Boos zeker?
0: Mieke Boos, ja. Die heb ik eruit gegooid onderweg. Die is nu al terug aan wandelen, denk ik. Ja. Nee, want ja, weet je, nou ja, je moet je er ook niet druk om maken. Je moet gewoon achteraan sluiten. Maar er zit zo'n heel groot winkelcentrum, 3 verdiepingen. En daar wilden ze een keer heen. Dus ik zei, nou ja, ik ga wel mee. Maar het is wel de moeite waard, hoor. Maar niet als de snelwegen allemaal lopen liggen.
1: En als ze dan moe is,
0: ja?
1: Dan kan je ze in het karretje zetten en dan kan je douwen.
0: Een karretje?
1: Ja, zo'n winkelwagentje.
0: Oh ja, dat kan ook, ja. Ja.
1: Nou, dat doet ze er niet meer uit.
0: Nou, dat past er niet meer in, hoor, kan ik je vertellen. Dan moet ik erin gaan zitten. Ja. Nee, dat hebben we tijd hebben gehad. Maar goed, maar je vriend is weer een beetje opgeknapt, gelukkig.
1: Ja, maar hij moet morgen wel een afspraak maken bij de dokter. Want Hij zit ook met zijn rijbewijs nou, hè, want dat mag hij niet.
0: Nee, maar waarom niet?
1: Nou, hij heeft een hersenvuur gehad.
0: Ja, maar alles functioneert toch weer?
1: Alles doet het weer.
0: Okay.
1: En hij kan zijn handen en benen gebruiken.
0: En zijn ogen zijn goed?
1: Ja, alleen hij kon niet praten.
0: Oh, en dat komt ook weer terug?
1: Nou kent hij wel, want hij is bij een, hoe heet dat geweest?
0: Logopedie.
1: Nee, zo'n huis waar ze je weer praten en alles leren. Lopen en alles, hoe heet dat?
0: Een papegaaiziekenhuis.
1: Nee.
0: Oh, ja, weet ik, ja.
1: Hoe heet dat nou?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Dan zie je weer helemaal opgenomen.
0: Ja, nou, kijk, dat is het belangrijkste. Dat allemaal helpt als je erheen gaat, toch? Therapie gewoon, toch? Een soort therapie.
1: Ja, een therapie-revalidatie.
0: Oké. Nou ja,
1: revalidatiecentrum zat maar heel ver weg, hoor.
0: Maar je bent wel heel blij weer, hè, dat het goed gaat met hem, hè?
1: Ja, en ik ben ook blij dat hij weer thuis is.
0: Ja, nou goed zo. Nou, lekker toch? Hè? Want zo oud is hij nog niet, hè?
1: Nee, hij wordt 70.
0: Ja, en dan, ja, gadverdamme, ja, die enge ziekte is allemaal tegenwoordig, hè?
1: Ja. Maar alles is gelukkig goed.
0: Ja, gelukkig.
1: En hij weet, als er sommige woorden, die vallen nog weg bij hem.
0: Hij weet wel hoe jij heet.
1: Ja, dat weet je.
0: Oh, mevrouwtje Bus, hè? Zeg je dat ook altijd? Ik heet mevrouw Bus.
1: Nee, zo noemt hij mij niet. Hij noemt mij het Liefie.
0: Liefie?
1: Of schatje.
0: Oh, Liefie is... Ach, nee toch. Och, dat wordt nog wat.
1: Nou, dat denk ik niet.
0: Nee, hij blijft niet slapen, toch, hoop ik?
1: Nog niet.
0: Oh, no.
1: Maar hij was gevraagd dat ik bij hem kon slapen.
0: Ja, dat kan niet in dat kleine beetje van jou, hoor.
1: Nee, maar hij heeft, hoe heet het, hij heeft een vrijstand huis, hier en daar een huis.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, en een hele grote tuin eromheen.
0: Nou, dat wordt verhuizen, hoor, zou ik zeggen.
1: Nee, ik blijf in mijn hut hier zitten.
0: In je hut, hè? Ja, dat zou ik ook doen.
1: Want dan zit je dicht bij het bejaardenhuis om te eten.
0: Ja, en zo is, nou, ik zeg ook, je moet gewoon lekker leuke dingen met elkaar doen. En dan een beetje elkaar vrij laten, dat is het mooiste.
1: Ja, maar hij zegt ook dat ik ermee weer beter ben. Dan ga ik wel even ergens heen met je. Even een eindje ergens heen. Maar hij houdt niet van vakanties en ook niet van dagjes uit.
0: Nou, jij ook niet, toch?
1: En hij houdt ook niet van eten
0: kopen. Ik zeg dumpen. Die man, nee, ook geen zak aan.
1: Nou, hoe heet het? Ik heb er ook een hekel aan om eten te koken. Okay, nou, daarom ga ik bij de bejaardenhuis eten. Ja, dat is makkelijker.
0: 1 en 1 is 2, dat is mooi toch? Hè?
1: En dan hoef ik geen vaat te wassen.
0: Maar een keer lekker leuk dagje uitgaan is wel leuk, toch?
1: Nee, dat wil ik ook niet.
0: Ook niet?
1: Nee, hij thuis werkt zat.
0: Oh, thuis werkt zat. Maar ben je als ik bij hem thuis geweest?
1: Ja, en Patrick ook.
0: Ah, Patrick ook, oké. Okay. Nou ja, leuk toch? Ja, nou, een goede vriend is heel wat waard, hoor.
1: Ja, want hij heeft haast geen vriendin, niks.
0: Nee, nou, jij hebt jou nou toch? En jij hebt hem weer. Dus het is allemaal goed gekomen.
1: En hij doet dingen voor mij, ik doe dingen voor hem. Ja,
0: wat doe jij voor hem dan?
1: Hoe heet het? Als ik iets kan doen voor hem, dan help ik hem weer.
0: Oké, ja, ik snap het. Heel leuk voor je in ieder geval, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou, wat kan ik nog een leuke plaat voor je draaien?
1: Ja, van Natasja en Edwin. Van De Wind. Over De Wind.
0: De Wind?
1: Ja.
0: Oh, Natasja, zeg jij.
1: Ja, en Edwin.
0: En ja, Edwin. Natasja en Edwin. Waar de wind ons brengt.
1: Ja, die.
0: Oh, echt waar? Nou,
1: de wind brengt ons ver, hoor.
0: Wat zegt u?
1: De wind brengt ons ver.
0: Ja, de wind brengt heel ver.
1: En nu moest hij helemaal fietsen van Everdingen naar mij.
0: Oh, woont hij in Everdingen?
1: Ja.
0: Oh, en helemaal gewoon op een normale fiets?
1: Ja, nee, hij had zo'n...
0: E-bike.
1: Ja, en dan moet hij helemaal nog voorbij de sluizen.
0: Zo hé. Nou ja, hij heeft heel wat voor over om bij je te komen, hè?
1: Ja, maar nou, hij komt bijna elke dag bij mij.
0: Nou ja, we hopen dat het goed gekeurd wordt voor zijn rijbewijs. Dan kunnen jullie lekker een keertje samen op pad, hè?
1: Ja, want Patrick zegt ook, je moet even aan de dokter vragen wanneer hij weer mag rijden.
0: Zo is dat.
1: Want
0: nou,
1: dan moet je even aanvragen weer overnieuw.
0: Ja, nou ja, maar goed, dan moet even gekeurd worden. Maar dat zal volgens mij komt dat allemaal wel goed.
1: Ja, en Patrick zegt, dan moet je een paar lessen nemen en dan kan je weer rijden.
0: Zo is dat. Ik ga Natasja net weer voor je draaien.
1: Ja, en de groeten aan iedereen. En ook aan aan de buschauffeurs, want die missen me nou ook, want nou kom ik daar niet meer.
0: Nee, nou ja, eventjes iets anders, dat geeft toch niet. Nou, ik ga. Ja,
1: als hij weer werken is, dan kan ik weer gaan. Maar hij is ZZP'er.
0: Oké, nou dat is goed. Nou ja, even wat anders. Ik ga lekker die plaat voor je draaien en over twee weken bel ik je weer.
1: Ja, en dan hoor ik het wel weer.
0: Oké, nou veel plezier.
1: Doei.
0: Dag. Dag hoor.
1: Doei.
0: Dag.

Amina en Niemand Zijn. Het is nog steeds 23 graden en dat ziet er voor de komende paar dagen goed uit. Want dinsdag en donderdag gaat het kwik stijgen naar 30 graden. Dus en daarvoor rond 28, 27 graden. Dus na donderdag kan het een klein beetje inkakken het weer. Maar de temperatuur blijft goed. Maar hier en daar een klein buitje. Even kijken, Ramone Schrijver heeft ook nog een appje gestuurd. Jannes met de Dans tot de Morgen met mij. Doen we even het volgende uur, Ramone. Want ik had al eentje gedraaid van Jannes in dit uur. Dus maar gelijk na 9 uur doen we mij voor je. Dus hoef je niet zo heel lang te wachten. Hè? Mooi. Wat een service hier bij Bingo. 8 minuten voor 9. En dit is Rox van Driel. En een hele hete zomer.

0: de Provence, jongens in Torremolinos.
1: Die Spaanse broekhoorn zit zo vast als dat de ritsos naar de kloto's is. Ook zoiets. Bitter Steigerpipe en Torremolinos. En ik zat even niet op te letten. Als je Nederlanders wil zien en in Spanje, dan moet je naar Torremolinos gaan. Dat is één grote Nederlandse kandaaf. Ja, dat is echt niet normaal. Hè? Dus ja, ik ga er in ieder geval niet heen. Nou, we gaan richting 9 uur. Dan zijn we zo meteen terug met Jannes voor Ramona natuurlijk. Gaan we even doen. En al

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: De tijd dat ze nog een duootje waren. Nick en Simon en alles overwinnen. En wat mij betreft mogen ze wel bij elkaar komen. Ja. Ze zijn allebei een andere weg ingegaan, maar ze maakten toen die tijd sapies wel leuke muziek. Ik kan me voorstellen dat je denkt van, ben je nou helemaal zat? Ik wil even mijn eigen ding doen, maar voor mij mogen ze nog wel een keertje bij elkaar komen. Alles overwinnen van Nick en Simon. Oh, wacht even, ik moet even een ander deuntje. Ik zit weer allemaal verkeerde knupjes in te drukken, jongetje. Hoe? Nee, deze moet ik hebben. Wat hadden wij nog meer? Oh ja, Janus natuurlijk met Dans tot de morgen met mij. Nou, dansen is leuk, maar niet tot de hele nacht hoor. Deel 2 van De Laatste Noot is vandaag zondag 12 juli 2026. Het is nog 23 graden hier in het mooie Utrecht. En wie zijn er vandaag jarig? Sharon den Adel, of Sharon den Adel, hoe je het maar wil zeggen. Zij is een Nederlands zangeres van een van mijn favoriete groepen. Wedding Temptation, ja. En in Nederland niet zo heel succesvol, maar in het buitenland gigantisch populair. En volgens mij woont zij in Soest, dat is bij mij om de hoek. Wedding Temptation van Sharon den Adel is vandaag jarig. Straks gaan we een mooi liedje draaien van Stef Bos. Want Stef Bos is ook jarig en die heeft zoveel mooie liedjes gemaakt. En daar gaan we straks even eentje van uitzoeken. Een heel mooi liedje. Acteur van Nederland, Wilbert Gieske. Wilbert Gieske die zat volgens mij vroeger in Goede Tijden, Slechte Tijden, dacht ik. Hè? Nou, en ook jarig, schreeuwlelijk van de radio. Ze is eindelijk gestopt. Marieke Elsinga, dat is niet aardig wat ik nou zeg. Hè? Nou, Marieke Elsinga is vandaag jarig. Ja, met de ene persoon heb je meer dan met de ander, toch? Nou, zullen we nog een uurtje doen?
1: Ja!
2: De Laatste Noot.

Saunders. En vakantie in eigen land. En dat is niks mis mee. Ik heb jarenlang, vroeger ook met mijn ouders, gingen we altijd naar Texel toe. Ja, echt gigantisch leuke tijd gehad. En toen met mijn eigen kinderen zijn we ook altijd gaan kamperen. Is in een hele oude tent gekocht voor 50 gulden toen die tijd. Zo'n oranje-groene bungalow-tent, kun je dat herinneren? Alles was vroeger oranje-groen. En daar hebben we een jaartje mee gedaan. En nou, dat beviel ons zo goed. Toen hebben we gelijk maar een hele mooie bungalow-tent gekocht. En later nog een vouwwagen en zo. En jarenlang in Nederland gekamperen. En we zijn ook in Frankrijk geweest en toen zei die meiden van me, we willen toch weer terug in Nederland. Nou, ik kan lang blijven, hoef de kleren en die niet te rijden. Dus, vakantie in eigen land. Je hebt zoveel mooie plekjes in Nederland. Dus, voor kinderen is kamperen toch wel de nummer 1. Toch? Ja, dat is echt wel. Goed, nou genoeg gekletst maar weer. Hè? Ja, nou hebben we nog wat leuks. Nou, Stef Bos is vandaag jarig. En Stef Bos heeft zoveel mooie liedjes gemaakt. En dat we er maar even eentje moeten doen. Die eigenlijk niet zo heel vaak hoort op de Nederlandse radio. En dat is Ik mis jou.

nacht kleurt grijs, de dag breekt aan. De wind die waait, ik hoor jouw naam. En langzaam kom ik bij, ik mis jou. Mis jij mij? Het daglicht schreeuwt, ik ben verdoofd. Een wervelstorm raast door mijn hoofd. Toch is het stil naast mij. Ik mis jou. Mis jij mij?

me is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt.

0: André Hazes en Als ik aan mis. En daarvoor voor de jarige Job draaiden we Stef Borstel. Ja, die is vandaag jarig. Heb je het al gehoord van die Argentijnse vlieginstructeur die uit het vliegtuig springt? Nee, je wil het niet meemaken, want het is wel echt gebeurd allemaal. Want een Argentijnse vlieginstructeur is tijdens een vliegles uit het toestel gesprongen. Zijn leerling moest het vliegtuig zelf veilig aan de grond brengen. Je weet wat je moet doen, waren de laatste woorden van de instructeur. De 42-jarige Leandro Andres Bertasso werd korte tijd later levensloos aangetroffen op de grond van in Toledo, in centrale Argentinië. En tijdens de vlucht gaf hij een les aan een 22-jarige leerlingpiloot. En volgens de lokale media bedrukte Bertasso vlak voor zijn sprong dat zijn leerling wist wat hij moest doen. Ga zo door, zei hij nog tegen, en doe je best. Bertasso had eerder die dag ook al les gegeven aan een andere leerling. En tijdens de lessen vloog hij met een zogeheten Cessna 150, een tweezits vliegtuig met een propellertje. Hoewel het tijdens een vlucht lastig is om de deur van een toestel te openen, lukt het hem toch. Het zou vergelijkbaar zijn met het openen van een autodeur terwijl je 200 km per uur rijdt. Okay. De 22-jarige Rosario slaagt erin dat het vliegtuig veilig te laten te landen, gelukkig. Het toestel liep daarbij geen schade op. En wel zou de leerling volledig in shock zijn geraakt door het incident. En de directeur van de vliegschool waar Bartesso werkte zegt tegen een omroep dat er geen aanwijzingen waren dat de vlieginstructeur zelfmoord ideeën had. Het is onmogelijk om dit te begrijpen, maar het menselijke brein is zeer complex. En zo omschrijft Bertasso het gedoe allemaal wat er gebeurd is eigenlijk. En Bertasso had trouwens heel veel ervaring als piloot. Naast Argentinië werkte hij ook in Chili als vliegtuiginstructeur. Ja, ik denk als je in een auto zit met een rijles, dat je zegt van die man zegt, ik stop even hier, ik stap uit, bekijk het maar. Dat is anders dat je in een vliegtuig zit volgens mij. Maar goed, de man had al aardig wat lessen gehad, dus hij slaagde gelukkig in om dat toestel veilig aan de grond te zetten. Ja, maar die man was schijnbaar levensmoe en een deurtje open en toedeledokie. Ja. Nou, dat wil je niet meemaken, toch? Nou, er was van de week ook trouwens een vliegtuig dat het raampje eruit geknald was. Hè? Dat 61-jarige man, die hadden zo net als zijn benen terug kunnen trekken. Dus ja, allemaal gekke dingen met vliegtuigen. Hè? Nou, wij gaan niet vliegen, maar wij gaan wel de lawine op.
1: De nacht dat Bertus stierf, die nacht vergeet ik nooit. Zijn hele huis zat vol en het afscheid was zo mooi. En in de geest van Bertus zelf

Russo, Mart, Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer en Pak Mij. Leuk dat je luistert, wij zijn Bingo Vim. Daar zit je momenteel naar te luisteren. En ja, we schieten van dat enige... het is een beetje een ratje toe qua muziek vanavond. Tenminste, eigenlijk zondagavond is eigenlijk een beetje puinhoop. Maakt niet uit, er komt wel heel veel leuke liedjes voorbij. Want het is vandaag 12 juli en een klomp met een zeiltje van Wilma. Ja, een klomp met een zeiltje van Wilma bereikt op 12 juli 1969... de 20e plaats in de Nederlandse top 40. Deze single is op 21 juni 1968 binnengekomen op nummer 36. Wilma Landkroon is geboren in april 1957. En in 1968 wordt zij ontdekt door Addy Kleingeld. En die stelt haar voor aan Gert Timmerman. En op diens platenlabel Carpenter verschijnt in november 1968 haar debuutsingle... Bouw ein Schloss voor mich. Oké. Na haar vierde single, 80 Rode Rozen, komt Wilma onder contract bij de 11 provinciën. En voor dit label gaat zij met Pierre Carton samenwerken. En samen hebben zij als Vader Abraham en Wilma in juli 1971 een nummer 1 notering met Zou het erg zijn, lieve opa. Ja, die staat trouwens de debuutsingle Heintje. Oké, nou goed, die zat ook bij dat label trouwens. Ja, Wilma Landkroon. En ja, dit is een beetje verkeerd gegaan. Financieel allemaal en zo. Heintje heeft dat allemaal weer een beetje beter gedaan. En Wilma Landkroon heeft laatst al een paar duetjes opgenomen, volgens mij. En ook nog in de jaren 80 een zwerver op straat, kan ik me nog herinneren. Maar goed, die gaan we allemaal niet doen. En een klomp met een zeiltje gaan we ook niet doen. We gaan wel deze doen. Ja, echt waar. Ja, is heel oud hoor. Vader Abraham, Pierre Carter en Wilma. En zou het erg zijn, lieve Wilma.

Nou, is mooi gedaan dit van Wolter Kroes en Het Seizoen van Ons. En daarvoor hadden we natuurlijk vader Abraham en Wilma met Zou het erg zijn, lieve opa. Het is vandaag 12 juli en op 12 juli 1986 komt de Holiday Rap uit van MC Mike G en DJ Sven binnen op nummer 27 in de Nederlandse top 40. En op de B-kant staat Wiz Khalifa Touch en deze single is geproduceerd door Ben Liebrand. MC Mike G en DJ Sven zijn Lucien van Witteveen en Sven van Veen. Zij komen elkaar voor het eerst tegen in een discotheek in Hilversum, waar Sven van Veen als discjockey werkt. Hun Holiday Rap staat vanaf 2 augustus 1986 drie weken op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. En in Engeland bereikte de single de zesde plaats. In België, West-Duitsland en Italië is de Holiday Rap van MC Mike G en DJ Sven ook goed voor een eerste plaats. Ja. Ik heb wel eens verhalen gehoord dat ze er zelf weinig aan hebben verdiend. Dat de manager achter de coulissen aan het afrekenen was en er vandoor ging. Dus ja, of dat allemaal waar is, weet ik niet. Maar goed, Sven zit nog steeds bij de radio. Natuurlijk bij 100% NL, bij Zomertijd, bij Rob van Zomeren. En Mike G, wat die doet, weet ik niet. En ze hebben niet alleen Celebration Rap, hebben ze trouwens ook gemaakt. En Nights in New York was volgens mij alleen van Mike G vast, dacht ik zo. Ja, wat ik me even heel snel kan herinneren. Ja, nou, dat moeten we wel even doen natuurlijk. Want het is nog steeds lekker weer. 22 graden nu terecht. En het is een oud nummer natuurlijk van Madonna. Maar dit is ook wel leuk. Ja, Mike G en DJ Sven. En de Holiday Rap.

Martin en zij weet het. MC Mike G en DJ Sven, die hadden we natuurlijk ook nog met de Holiday Rap. Ja. Het is 9:09. Leuk dat je luistert. Wij zijn Ding of Him. Recht uit het hart van het Domstad Utrecht. Het is toch een lekker temperatuurtje om buiten te zitten. Om wel lekker uit te buiken. Naar het drukke weekend. Op naar de volle maandag. Ja. En dit is ook mooi. Dit is Cadans en de stad.

0: misschien ga je wel op vakantie naar Mexico. Ik ben er nooit geweest. Met een señorita aan je zij. En een sombrero en een mariachi. Oh, lekker hoor. En een tequilaatje. Oh, lekker man. We gaan even naar het nieuws van 10 uur. Daarna zijn we nog een uurtje terug. Live hier bij Wing of M met de laatste noot. Wat wil je horen? Kom erop, laat maar weten. Ga even naar de site. Hè. Dan vind je alle informatie hoe je kunt binnenkomen hier in de studio. Dus, en misschien heb je nog een muzikale wens. Dan kan ik vanavond nog even vullen. Laten gaan. Oké, even naar het nieuws. Tot zo.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Roxy Dekker en Ronnie Flex en hoe is het? Deel 2 van De Laatste Noodlijf. En even na 10 hoorden we Robert Leroy met Ik droom alleen maar van jou. Oké, nou, dat is niet best, Robert. Nou, deel 2 van De Laatste Nood, zondag 12 juli 2016. Normaal doen we wat gebeurtenisjes, wat dingetjes gebeurd zijn in Nederland. Alleen in Nederland dan. Maar er is, ja, er is eigenlijk helemaal niks gebeurd in Nederland. Dus het is eigenlijk een hele mooie dag. 12 juli, ja, het is een, ja, het is een dag dat je zegt van nou, lekker, lekker. Niks aan de hand, dus. Oké, we zijn live tot 11 uur en... Nou denk ik dat jij aan de andere kant zit te luisteren. Dat je denkt van nou, sommige liedjes vind ik helemaal niet leuk. Ik wil dat andere liedje graag horen. Nou, die mogelijkheid is er. Mocht je een muzikale wens hebben, ik kan hem in vervulling laten gaan vanavond. Geert@bingofm.nl. Geert@bingofm.nl. Daar kan je heen mailen of via de app even een berichtje sturen. Mag hem ook zelf inspreken, wat ik altijd al roep. 0909 321 22 11. Dan doe je optie 2. Kan je hem zelf aankondigen of zelf aan zingen. Mag ook hoor. Ja, alles mag. Nou, Ruud en Rob hebben ook weer een appje gestuurd. En nou, heren, dankjewel weer voor de leuke appje wat jullie altijd doen. Of een mailtje volgens mij nu. Hè? Ja, af en toe heb je nu een mailtje. Nou ja, ze komen eraan, dus we hebben er weer zin in hoor.
1: Ja!
2: De Laatste Noot.

kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: zo'n klein mannetje en zo'n stemgeluid. Dat is toch ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: Mooi, hoor. André Hazes en Zij gelooft in mij. Dat allemaal hier bij Bingo FM. En het is vandaag 12 juli. En op 12 juli 1975 komt Zomertijd van Mieke en Vader Amram binnen op nummer 29 in de Nederlandse top 40. En deze single blijft op 26 juli 1975 op 14 steken. En Zomertijd is geschreven door Pierre Cardner alias Vader Amram. Nou, we hadden hem net ook al met Wilma samen. En Vader Amram heeft natuurlijk heel veel betekend voor de Nederlandse muziek, ook voor Veronica trouwens, heeft hij ook heel veel dingen gedaan en zo. En hij werd altijd een beetje genegeerd in Hilversum. En het is jammer dat hij een aantal jaar geleden is overleden. Want als je nu meemaakt hoeveel Nederlandstalige liedjes in de hitlijsten staan, dat is ongelooflijk hoe populair het Nederlandse lied is geworden. Ook namens een beetje door Bingo FM natuurlijk. Hè? Ja, dat doen we ook al 20 jaar. Echt waar? Ja, echt waar. Zullen we hem even doen dan, Mieke en Vader Amram in Zomertijd? Want dat is het eigenlijk wel, hè? Dus het is lekker weer.

Ja, de bingo schijf, Joey Nicolai met Tinto de Verano. En dat is een zomerrit aan het worden volgens mij. En de hele week komt hij voorbij. Serrano Ham heb je ook nog trouwens, over Serrano Ham gesproken. Ik was vorig weekend, of die week ervoor alweer. Nee, dan was ik in een weekendje in Noordwijk. Toen gingen we ook eten bij een of andere pizzatent daar aan de boulevard. Dat is geen aanradertje trouwens. Het was wel heel snoklaar allemaal. Mijn vrouw had lasagne en er zat onderin nog een beetje allemaal koude stukken. Dus dat werd gewoon in de magnetron gepleurd volgens mij. Nou, ik had Serrano Ham met kalfs, iets weet ik voor wat. Nou, dat was me toch zout zeg, hé. Goeie milch. Dat was echt niet normaal, was echt niet te hachelen. Nou, ik heb één stukje opgegeten. En toen vroeg ze, wat was het lekker? Ja, het was heerlijk. Ja, ik ga niet die tent afkraken natuurlijk, maar het was zout. Echt niet te hachelen. Nou, dat is niet goed voor je. Hoe kom ik erop eigenlijk? Oh ja, Verano, Serrano. Nou oké, dat zit een beetje bij elkaar natuurlijk. Ik heb zometeen nog een berichtje over een toparts. Die biedt een man met de kleinste penis ter wereld gratis een ingreep van 18.000 euro aan. Een toparts, die man heeft een beetje medelijden. En met meneer. Nou, ik ga het zometeen voorlezen. Hij heeft een penis van 0,96 centimeter lang. Dat is wel heel klein natuurlijk, hè? Ja. Dat is heel klein. Dus. Ik weet niet hoe ze dat allemaal gaan doen, maar goed, ik ga het straks even voorlezen. Het is wel mooi dat de man hulp aanbiedt. Belinda Kinnaar en ik huil om jou.

Jan Smit, 3A's, Jeffrey Parmentier. En die man is verliefd, oké. Wel leuk gedaan, toch? Nou, toen, ik zat vanmorgen, ben ik altijd met een bakje koffie achter de laptop, bereid ik het programma toch een klein beetje voor. En toen kwam ik dit tegen. Een toparts die biedt een man met de kleinste penis ter wereld gratis ingreep van €18.000 aan. De toparts biedt Michael Phillips, 38 jaar oud, die naar eigen zeggen de kleinste penis ter wereld heeft, een gratis behandeling aan. Zijn geslachtsdeel meet naar eigen zeggen in erectie nog geen centimeter. Nou, daar word je als man natuurlijk niet helemaal vrolijk van. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Voor Michael Phillips uit de staat North Carolina was opgroeien ware lijdensweg. Hij leidt aan een extreem vorm van een micropenis. Zijn geslachtsdeel is amper 0,96 centimeter lang. Zowat de grootte van een pinknagel of een korrel van een rijstje, een stukje rijst. Ongelooflijk, ja. Na jaren van schaamte en eenzaam liefdesleven lacht het geluk hem nu weer toe. Een bekende plastisch chirurg uit Beverly Hills biedt hem een behandeling aan. De aandoening verwoestte niet alleen zijn dateleven. Hij bleef in zijn 10 jaren en 20 jaren bewust single, maar maakte ook dagelijks handelingen onmogelijk eigenlijk. Zelfs zittend plassen is lastig. Ja, je kan hem niet vasthouden, hè? Nee, dat gaat alle kanten op natuurlijk. Het is heel triest eigenlijk, want zelfs zittend kon niet. En hij vertelde op de Britse televisie dat hij merendeel met een luier omliep. En volgens de New York Post onthulde Phillips eerder op een crowdfundingssite dat hij dagelijks luiers draagt. Dat tast zijn zelfvertrouwen en afhankelijkheid aan, zeker op reis. Phillips start een crowdfunding voor een klassieke penisvergroting. Hoewel hij volgens The Guardian dankbaar was voor de financiële steun, trok hij de actie snel weer in. Hij vreesde medische risico's zoals gevoelsverlies of erectieproblemen. Toch is er goed nieuws. Robert Dorfman, een gerenommeerde arts uit Beverly Hills, hoorde het verhaal en biedt hem gratis een medische ingreep aan. Normaal kost hij zo'n $20.000, zo'n €18.500. Ik begrijp hoe persoonlijk deze zorgen zijn en hoe zwaar ze wegen op het zelfvertrouwen, zegt de arts. Als ik iemand kan helpen, bied ik mijn diensten graag kosteloos aan. Nou, dat is wel heel mooi, hè? Ja. Even kijken, wat moet ik nog meer? Daarbij zijn chirurgen ingrepen nodig, meldt de arts. Via cosmetische injecties kan de arts het geslachtsdeel in een half uur vergroten, zonder revalidatie. Het is niet duidelijk of Phillips het aanbod aanvaarde. Oké. Ja, nou, ik kan me wel een klein beetje voorstellen. Als je op school zit en vroeg had je gym, tegenwoordig wordt er niks meer gedaan, maar dan moest je ook douchen en zo. Ja, automatisch kijk je toch een beetje naar beneden. En dan, ja, dat doe je toch automatisch. Nou, deze jongen die had een vreselijk leven gehad daardoor. En kon ook geen dateleven doen en dates doen. En inmiddels ruim in de 30 is hij. En uiteindelijk komt er een oplossing. Of hij het aanvaardt is nog maar de vraag. Maar goed, het komt allemaal op social media natuurlijk. En of je daar blij van wordt, weet ik ook niet. Dus anoniem kan je bijna niet meer blijven. Maar goed, een arts die biedt het wel aan. En dat is mooi, dat er nog zulke mensen bestaan, toch? Ja. Oké, het is 10:56 in Utrecht. Deze mooie stad met die mooie grachten. En niet alleen die mooie grachten, maar ook een mooi radiostation. Echt waar. 20 jaar lang Nederlandstalige muziek. Met Guus Meeuwers. En ik zeg...

0: Richel en de Gekke Makelaar. Ja. Ja, Gekke
1: Makelaar. Oké. Wel een leuke plaat trouwens. Ja, er wordt nog heel veel aangevraagd, dus ik hoop dat ik alles kan draaien vanavond. Maar ik heb nog een voorspeeltje.
2: Hey, een hele goede avond, Geert, met Ronnie van de Landstreek Duur.
0: Hey!
2: Is alles goed?
0: Jo!
2: Ja, met mij prima hoor. Ja, zeker. Ik zit nog steeds naar jou te luisteren.
1: Ja, dat is goed zo.
2: En graag zou ik één plaatje willen aanvragen. Ja, ik vraag een beetje aan de foutlijst aan, maar dat is alweer een beetje laat hoor. Nou, graag wil ik één plaatje aanvragen van Henk Wijngaard.
1: Ja.
2: Met Vaya con Dios.
1: Vaya.
2: Nou, dat plaatje wil ik aanvragen voor, het is nu nog van alle luisteraars en stiekem een klein beetje voor mezelf, Geert. Nou, in ieder geval vast hartstikke bedankt. Nog even een fijne uitzending en straks wel thuis. En alvast een hele fijne werkweek.
1: Oké. Okay.
2: Okay. Even hartstikke bedankt alvast en groetjes en tot de volgende week weer.
1: Oké. Okay.
2: Tot horens. Hoi.
1: Hoi. Nou, rustig aan met de blikje. Niet te veel drinken, Ronnie. Want morgen weer gaat de wekkertje weer. Dus jij hebt ook alcoholvrij, doe je het volgens mij. Nou, even kijken. Petronella heeft ook... Dat is een mooie naam, Petronella. Dat hoor je niet zo vaak meer. Maar Petronella, die zegt... hoi Geert, die heeft een mailtje gestuurd. Geert, Epping of Embertaal. En Petronella zegt... hoi Geert, ik hoor dat je ook af en toe een Engels liedje draait. En bij deze wil ik dat ook eventjes doen. Goed. Gaan we maar even doen. En ze zegt, ik wil graag deze horen. Nee, voorover.

dit hoor, dan moet ik altijd denken aan Santa Maria. Roland Kaiser. Maar dat is heel wat anders hoor. Maar een beetje, ja, die muziek is een beetje klein beetje zelf. Het slaat helemaal nergens op wat ik zeg eigenlijk. Henk Wijngaard en Feyenoord Nieuws, wat een mooi liedje. Dit is ook aangevraagd. Bente, en kan je me zien?

Wesley Bronkhorst en Toen Je Zei. Wat een mooie plaat. Nou, Stevens, de laatste voor vanavond. Ik kan helaas niet alle platen draaien. En het laatste uur is altijd gigantisch druk. Ja, misschien is het handig als je een uurtje eerder gaat zitten. Dan kan ik de plaat wel allemaal draaien. Ik heb een aantal, denk ik, 4 platen niet kunnen draaien. Dus, maar misschien de volgende keer dat jullie wel aan de beurt kunnen komen, toch? Ja, dat is mooi. Zo, dit was de aflevering van zondag 12 juli 2026. Want daar zitten we in. En de aankomende weersvoorspellingen voor de aankomende week zien er fantastisch uit eigenlijk. Dus als je nu vakantie hebt, dan zit je goed, hè. Want ik zal eens even kijken wat voor weer het wordt. Kan ik er ook snel bij pakken. Ja, morgen wordt het 28 graden. Hele dag zon 30 graden. Dinsdag, woensdag 29 graden. Donderdag 29 graden, volop zon. Vrijdag wordt het een klein beetje wisselvallig. 28 graden, hier en daar een buitje. Zaterdag ook. En dan kukkelt de temperatuur wat omlaag. Maar dat blijft wel redelijk zomerweer. Dus dat is wel mooi, toch? Ik dank iedereen weer voor al die leuke lieve mailtjes die we weer hebben mogen ontvangen. Straks na 11 uur bingo non-stop. En morgenochtend om 8 uur dan Lawrence Nicolaas doet de ochtendshow van Siebelink. Want die gaat even een maand lang pootje baaien. Dus dat is ook lekker, hè? Nou, ik nog niet. Ik ben er volgende week zondag weer. We kunnen dus weer een afspraakje maken. Als je er zin hebt, de laatste noot live. Iedere zondag vanaf 8 uur. Ik hoop je dan weer in goede gezondheid te ontmoeten. En ik zeg het dan maar een keer. Wees een beetje lief voor elkaar. Tot volgende week.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.